Nee, dat was een stuk oma rijden. Ik heb net voor net de zero. Dat was er maar geen. En ik heb er nog op gezet.

0: Dus dan is het maar net geen toekomst om in naar Sarah uit te holpen met voor je.
1: Dat is nog geen zaaitje.
2: Ja, een opmaat ook.
3: Ja, dat is dus een duurzaamheidsrekant. Ik zal dus naar Herman, hoor.
2: Er staat aan het woord aan Kaal, Olivier de Piet, en ik heb dit zo aan de westen, ik heb nu, Sarah, op de hoogte accident, u is tegen hem als Olivier, ik wil nog plus, de hoogte accident.
3: Dus Kaal, l'appel provenait du STM, il y a 130, nous allons contacter au 130.
4: STM?
3: Ça part du 143, mais juste qu'une erreur des urgences santé pour nous, mais eux ont reçu la demande du SPDM. Donc nous allons recontacter l'urgence santé.